0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: In Brussel in Sint-Jans-Molenbeek is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De politie kon ook nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. De E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deile is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moeten wagens over 1 rijstrook rijden. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En de 3 verdachten die de voorbije dag werden opgepakt bij de ontmanteling van een drugslab in Diepenbeek in Limburg zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48 jaar. In het drugslab zouden een soort synthetische designerdrugs gemaakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Ricci. Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Ricci.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. In Permo.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durmen, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.

0: festivaltickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Classics.
3: Radio 1. Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen liever geëvacueerd. Het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
4: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
3: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest geëvacueerd worden. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,7. Volgens lokale media zouden er ook al ruim 70 naschokken geregistreerd zijn. De schade zou voorlopig beperkt zijn, vooral wegen zouden beschadigd zijn geraakt. Ook in de buurt van de eilandstaat Vanuatu waren er verschillende aardbevingen. De zwaarste daar had een kracht van 6,0. En de E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deile is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moesten wagens over 1 rijstrook. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Radio 1 Classics live.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend Kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: in Termo.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Pearl.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Classics.
3: Radio 1.

zijn van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langs de wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet uw naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest ook geëvacueerd worden. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die zou geprobeerd hebben om een Iraanse haven te bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. En bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor. Ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Classics.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Classics.
3: Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
3: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
2: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter de zaal binnen probeerde te raken waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump nu die gebeurtenissen nog eens aan.
4: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
2: Bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor, ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost van het leger. Bij de slachtoffers zijn 12 militairen en 2 agenten. De aanslag werd uitgevoerd met een autobom en werd opgeëist door een lokale afdeling van de Taliban. Er zou ook een vuurgevecht ontstaan zijn tussen het leger en enkele Taliban-militanten. De voorbije jaren is het aantal bomaanslagen in Pakistan toegenomen. Een groot deel daarvan wordt gelinkt aan die lokale Taliban, die ook actiever zijn geworden sinds de Taliban in Afghanistan opnieuw aan de macht zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Classics. Radio 1.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbieze. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Classics. Radio 1.

0: Intermo.
1: Classics. Radio 1. 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. Er zullen in Spanje vandaag ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen uit Italië en Griekenland. Die moeten helpen om de branden te blussen. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar is al meer dan 19.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er ook geëvacueerd. En de Franse regering kondigde gisteravond laat extra maatregelen aan. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief. En dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht.
1: De rook hangt boven Bordeaux, zeggen ook Douke en Victor, twee Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
3: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
4: Ja, en als je buiten komt in het station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
3: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
1: In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
5: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf om het dan buiten verder af te blussen zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners als ze hinder zouden ondervinden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
1: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
6: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog en opklaringen in het westen bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit voor de regio en onmogelijk om te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
2: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied, waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten, dus een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
1: Later vandaag brengt Spaans premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
3: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
1: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
4: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
1: Het Amerikaanse leger heeft aan de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. En morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Classics.

0: Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
0: Ricci. Classics.
1: Radio 1.

like a, what, baby, that's what I like. Never tell, baby.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Spanje en Frankrijk proberen met man en macht om de natuurbranden te bestrijden. En een vrouw die stage liep bij de NAVO in ons land is opgepakt voor spionage. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit in de regio en is het bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt Sven Tuytes, correspondent in Spanje.
2: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
1: Later vandaag brengt de Spaanse premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. Ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
3: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
1: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landes. In totaal zijn er nu 1000 militairen en er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Wijnegem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
4: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
1: Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat meldt het federaal parket. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
5: Ja, het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die dus als stagiaire bij de NAVO werkte. Zij heeft haar eerste aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO in Bergen en zij hebben op hun beurt aan de inlichtingendiensten van Defensie verwittigd. Nu, wat die stagiaire precies gedaan heeft, wordt niet meegedeeld, maar ze gedroeg zich wel verdacht, zegt Anne Lukoviakke van het federaal parket.
6: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen.
5: Ja, 2 dagen geleden is de politie dan binnengevallen in haar woning en haar kantoor en experten hebben toen ook haar computer onderzocht.
6: Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor in de Shape als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
5: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit nu dus in de cel en volgende week moet de raadkamer beslissen of ze aangehouden blijft.
1: Marieke, dankjewel. In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
7: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: En het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer. Vandaag vrij zonnig en warm. Temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan een pak warmer. Vooraan in dit nieuws zaten de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn 3 brandhaarden samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn er geëvacueerd. En in het Franse departement Gironde hebben 140.000 mensen hun woningen moeten verlaten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Radio 1 Classics live.
2: Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

weer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio en is het bijzonder moeilijk om de brand te blussen. En afgelopen nacht heeft geen soelaas gebracht, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
2: Twee elementen waren belangrijk. Het dalen van de temperaturen en minder straffe wind zoals gisteren. Dat is deze nacht gebeurd. Maar het is wel blijven branden, want er zijn bepaalde fronten die men heeft opgegeven. Vooral de fronten midden in de natuur, in de bergen, waar het moeilijk was om de brand te bestrijden. En alle inspanningen zijn eigenlijk gegaan naar het beschermen van dorpskernen. En vooral dan die nieuwe dorpskern San Lorenzo del Escorial, de plek waar het paleis van Philips II staat. Wel, daar is men deze nacht met man en macht bezig geweest met het aanleggen van een verdedigingslinie om toch maar te proberen die brand in te dijken. Dus we spreken nog niet op het terugdringen, op het vechten tegen de brand, maar het gaat nu over het indijken van die verschrikkelijke brand.
1: En ook de brand rond Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog lang niet onder controle. Dat zegt correspondent Saskia Houtuin vanuit het centrum van de stad.
3: Dat heeft ermee te maken, hè, omdat dit gebied extreem droog is. Er zijn ook veel dennenbomen. En deze bomen, ja, die zijn ook heel erg licht ontvlambaar. De grond is heel erg droog, waardoor het zich snel kan verspreiden. En verder zijn de omstandigheden ook niet gunstig. In de zin dus dat het vrij hard waait. De wind die draait ook regelmatig. Dat maakt het karakter ook van deze bosbrand heel onvoorspelbaar. En is ook heel erg moeilijk te bedwingen voor de brandweer.
1: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde, waar Bordeaux ligt, en in Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat meldt het federaal parket. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
4: Ja, het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst die dus als stagiaire bij de NAVO werkte. Zij heeft eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO in Bergen en zij hebben op hun beurt dan de inlichtingendiensten van Defensie verwittigd. Nu, wat die stagiaire precies gedaan heeft, is niet bekend, maar ze gedroeg zich wel verdacht, zegt Anne de Koviak van het federaal parket.
5: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica-systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen.
4: En 2 dagen geleden is de politie dan binnengevallen in haar woning en op haar kantoor en hebben experten ook haar computer onderzocht.
5: Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor in The Shape als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
4: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit momenteel in de cel en volgende week moet de raadkamer dan beslissen of ze aangehouden blijft.
1: Dankjewel, Marieke. In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
6: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Het Amerikaanse leger heeft bij de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm, temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking, daarna droog met opklaringen in het westen en maximumtemperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbrand in Spanje is nog lang niet onder controle. Bij de hoofdstad Madrid hebben 3 brandhaarden 1 grote brand gevormd. En dat is ook te merken in de stad zelf, zegt correspondent Sven Tuytens.
2: Ik heb zelf geen open haard, maar het ruikt naar verbrand. Dus zelfs binnen in huis. En als ik nu naar de lucht kijk, wel, de lucht is grijs. Dus je ziet nog altijd dat daar heel veel stofdelen in de lucht hangen. Gisteravond was het nog veel erger. Was de lucht echt donkerbruin, geel donkerbruin. Dus ja, dat zijn die hectare en hectare bossen die afgebrand zijn. 70 kilometer van hier, maar dat merk je dus heel, heel sterk in het centrum van de stad.
1: Een vrouw die sinds kort stage liep op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze heeft eerst de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten van de NAVO zelf en zij hebben op hun beurt de Belgische inlichtingendiensten verwittigd. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt Anne Lukowiak van het federaal parket.
3: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
1: De vrouw wordt nu officieel verdacht van spionage voor een derde land en deelname aan een criminele organisatie. Ze zit in de cel en de raadkamer zal volgende week beslissen of ze aangehouden blijft. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo en de luchthaven bevestigt het nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Er is schade vastgesteld aan een brug ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er in de tussentijd over versmalde rijstroken rijden, wat vandaag of de komende dagen tot verkeershinder kan leiden. Het weer vandaag vrij zonnig en warm, temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking, daarna droog met opklaringen in het westen en maximum temperaturen van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

TLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij niet breng. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de Hansje porno king. Een bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizarkloos. We kan tienen lekker in. En luidt maar like de beste. Met respect voor buzze echt rood. Junior en een ladies man. Zelfs hoe danst die lekker in Jeannette. Meisjes staan niet alleen. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen? Zonder hitte. Mijn man,

party as een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Martin en Nul, ook dat hij doet. En Martin

0: effebollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Classics. Radio 1.
3: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De brand rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is nog lang niet onder controle. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossat bij Bordeaux. Ze vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp ontruimd worden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen, vertelt hij.
4: En we dan ook toevallig gisteravond een filmpje gezien van een mevrouw waar we enkele uur voordien nog gewoon mee aan het praten waren. Ja, duidelijk in paniek moesten evacueren. Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze eigenlijk zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
3: De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sudinfo en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het eiland Sulawesi in Indonesië is een motorboot met 11 Europese toeristen vermist geraakt. Dat meldt het persbureau AP. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een Belgische man en om Nederlanders, Duitsers, een Tsjech en een Française. De boot was 's ochtends vertrokken voor een excursie naar een haven, maar is daar nooit aangekomen. Zoekacties hebben nog niets opgeleverd. Vorige week is in dezelfde regio een passagiersboot gezonken. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en 14 anderen zijn nog vermist. Er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 er een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg al te maken met Russische drones. Het weer vandaag vrij zonnig en warm. Temperaturen tot 28 graden. In de loop van de dag wel wat wolken in het binnenland. Morgen eerst wat regen en bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en maximumtemperaturen van 18 tot 23 graden. En na het weekend wordt het dan zonniger en geleidelijk aan ook een pak warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Frankrijk en Spanje zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor de natuurbranden. En in de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag de koninginnenrit. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al 141.000 mensen hun woning moeten ontvluchten. Al bijna 22.000 hectare zijn er in de as gelegd. Dat is 2 keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. De situatie is zeer ernstig, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: De bosbranden zijn alles behalve onder controle. Zojuist is bekend geworden dat de Franse luchtmacht een vliegtuig in gaat zetten van het leger, een Airbus A400M. Die gaat brandvertragende middelen verspreiden boven de bosbranden in de omgeving van Bordeaux. Dat is belangrijk, want zo'n toestel kan 1000 liter meenemen, terwijl een gewoon blusvliegtuig maar 10.000 liter mee kan nemen. En dat volgt natuurlijk op de maatregelen die de Franse regering gisteravond nam om ook het leger meer te gaan inzetten bij het bestrijden van de bosbranden. We weten inmiddels dat het in Frankrijk nu gaat om de ergste bosbranden in meer dan 15 jaar tijd.
1: Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Ze vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp plots ontruimd worden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen, vertelt hij.
3: Hebben we dan ook toevallig gisteravond een filmpje gezien van een mevrouw waar we enkele uur voordien nog gewoon mee aan het praten waren. Ja, duidelijk in paniek, moesten evacueren. Eigenlijk is er maar 1 invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat vind ik zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
1: En rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al ongeveer 60.000 mensen hun woningen moeten verlaten door de oprukkende bosbranden. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen en opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied in Spanje verwoest en zijn nog steeds niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje Sven Tuytes is de situatie vanochtend wel verbeterd.
4: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
1: Spaans premier Pedro Sánchez heeft zo net een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij benadrukt dat samenwerking de belangrijkste manier is om deze natuurbranden te bestrijden. En toch vertrekken er nog steeds toeristen naar de Spaanse hoofdstad Madrid, ondanks die branden daar. De Vlaamse Lydie Davis kwam gisteren met het vliegtuig aan in Madrid voor een studiereis met Franse collega's.
5: Ik ben met de vliegtuig gekomen. Op de beeld van het vliegtuig zag je effectief dat we door de rook zijn gevlogen. De Fransen ook, die zijn met de auto eigenlijk op de wegen door de rook gekomen. In Madrid zelf is er niks aan de hand. Dus buiten de rook die je in het hotel zelf kan vaststellen. Maar het toerisme gaat hier gewoon door.
1: De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op rij. Vanmorgen waren er wel opnieuw onderhandelingen. De vakbonden en de Brusselse regering hebben 1,5 uur samengezeten, maar dat leverde geen definitief akkoord op. Momenteel beraden de bonden zich over enkele voorstellen van de regering. De staking heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hulpverlening in Brussel. De brandweer is onderbemand, er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk en ook de noodcentrale 112 werkt op halve kracht. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. Er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 er een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg in het verleden al te maken met Russische drones. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de voorlaatste etappe. Met 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste categorie is het de zwaarste rit in deze Tour. Net als gisteren ligt de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel moet er zijn tweede plaats in het algemene klassement zien te verdedigen en hoopt op goede benen, dat zei hij kort voor de start.
0: Uiteindelijk op etappe 20, als de benen er niet zijn, dan ligt niemand iets goed. Dus alles hangt altijd af van het gevoel en van hoe dat je hersteld bent van gisteren. Dus een parcours is altijd moeilijk om te zeggen, ligt iemand wel of niet. Vandaag is er geen schuilen. Als de benen er niet zijn, dan heb je een probleem.
1: Het weer nog. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig. Temperaturen tot 28 graden. Morgen kans op regen of buien tot 24 graden dan. En maandag wisselen bewolkt met nog wat buien en tot 25 graden. Daarna wordt het zonniger en warmer. En dit nieuws begon met de natuurbranden in Frankrijk en Spanje. De brandweer probeert die met man en macht te bestrijden in de buurt van Bordeaux en Madrid. Tienduizenden mensen zijn er geëvacueerd en grote gebieden zijn er afgebrand. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

0: verbollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje zijn tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. En in de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag de Koninginnenrit. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al ruim 140.000 mensen hun woning moeten verlaten. Al bijna 22.000 hectare zijn er in de as gelegd. Dat is 2 keer de oppervlakte van Parijs. Onder meer in de departementen Gironde en Landes woeden hevige branden die oprukken richting de stad Bordeaux. 7 deelgemeenten in de stad zijn ontruimd. Bijna 7.000 mensen worden er opgevangen in een expohal. Dat vertelt correspondente Saskia Houttuin, die daar is.
2: Ik zie hier om me heen ook allemaal mensen op veldbedden. Sommige mensen die liggen te slapen, na wat toch wel een behoorlijk gebroken nacht moet zijn geweest. Andere mensen die staan in de rij voor eten. Er zijn ook veel hulpdiensten. We zien ook hier vanuit Bordeaux dat de lucht heel grauw is, heel grijs. Op sommige plekken zelfs een beetje oranje gloed. Dus die bosbrand die woedt nog steeds. Hij lijkt zich sinds afgelopen nacht niet heel erg verder te hebben uitgebreid. Maar hij is ook nog lang niet geblust. Het is hier wel begonnen met regen ongeveer 1 uur geleden. Dat is op zich wel positief nieuws. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk ook of dat genoeg gaat zijn om in elk geval deze grote monsterbrand, zoals hier erover wordt gesproken, enigszins te kunnen bedwingen.
1: De Franse premier Le Cornu heeft het leger gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Zij vertrokken net op tijd naar hun volgende vakantiebestemming. 'S Ochtends leek er in het dorpje nog niets aan de hand, maar toen draaide de wind en moest het dorp ontruimd worden, vertelt hij.
3: Eigenlijk is er maar 1 invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Want ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat vind ik zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto.
1: En ook rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al zo'n 60.000 mensen hun woning moeten verlaten vanwege de oprukkende bosbranden. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen of opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest en zijn nog steeds niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje, Sven Tuytes, is de situatie vanmorgen wel verbeterd.
4: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
1: De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft al een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij benadrukt dat samenwerking de belangrijkste manier is om deze natuurbranden te bestrijden. De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op rij. Vanmorgen waren er wel opnieuw onderhandelingen. De vakbonden en de Brusselse regering hebben 1,5 uur samengezeten, maar dat leverde geen definitief akkoord op. Momenteel beraden de bonden zich over enkele voorstellen van de Brusselse regering. De staking heeft nog altijd ernstige gevolgen voor de hulpverlening in Brussel. De brandweer is onderbemand en er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. In Indonesië zijn 11 Europese toeristen die als vermist waren opgegeven veilig en wel teruggevonden. Onder hen was ook een Belgische man. De toeristen waren gisterochtend met een motorboot vertrokken vanaf de kust van het eiland Sulawesi. Omdat ze uren later nog altijd niet op hun bestemming waren aangekomen, werd een reddingsactie opgezet. Buitenlandse Zaken in ons land laat nu weten dat alle opvarenden in veiligheid zijn gebracht. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit moment de zwaarste bergrit van deze Tour. De voorlaatste etappe heeft 5600 hoogtemeters, gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van de Goor, wat is de situatie na die eerste col?
5: Wel, die eerste call buitencategorie, de zware Kolda Kwadver, hebben we inderdaad achter de rug. En we kijken naar een kopgroep van een man of 10. Daar zat ook zo net, maar hij heeft nu wat moeilijkheden. De groene truidrager Mats Pedersen bij. En na deze afdaling van deze call Kwadver is de sprint van de dag. Daar kan hij 25 punten pakken en dan wint hij definitief al het puntenklassement. En is er geen schijn van een kans meer voor onze landgenoot Jasper Philipsen. Zo net ook minder goed nieuws vanuit het Belgische kamp, want Ilan van Wilder gevallen en opgegeven. In deze Tour. Nog 120 kilometer. De kopgroep heeft een ruime voorsprong. Ja, toch wel van een tweetal minuten op het peloton. Met daarbij Remco Evenepoel en de gele truidrager Tadej Pogacar.
1: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust. Blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien. Tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. De zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje, daarmee begonnen we dit bulletin. De brandweer probeert die met man en macht te bestrijden in de buurt van Bordeaux en Madrid. Tienduizenden mensen zijn er geëvacueerd en grote gebieden zijn in vlammen opgegaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: 2 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuidwesten van Frankrijk hebben door de natuurbranden al bijna 200.000 mensen hun woning moeten ontvluchten. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is alleen al in het departement Gironde minstens 40.000 hectare vernield. De brand woedt nu op zo'n 30 kilometer van Bordeaux. De steden en dorpen ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal in Bordeaux. In Bordeaux heeft het vanmorgen wellicht geregend, maar onvoldoende om veel effect te hebben, zegt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
4: De regen was niet van die aard dat hij meteen het vuur, de vlammen, alle vlammen gaat doven, dat het smeulen ophoudt en zo. Maar ik kan mij voorstellen dat de brandweerlui wel heel blij waren met die regen. Wat wel heel duidelijk is, is dat dankzij die regen die doordringende brandlucht wel veel minder is.
3: De Franse premier Le Cornu heeft het leger nu gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. In het westen van Spanje is intussen al 25.000 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In de regio Madrid is bijna 10.000 hectare verwoest en in de naburige provincie Avila tussen de 13 en 15.000. De hulpdiensten focussen zich nu op het redden van mensenlevens. 65.000 mensen zijn al geëvacueerd daar. En ook in het noorden van Schotland roept de brandweer omwonenden van het natuurpark Cairngorms op om te evacueren. In dat natuurpark woedt al 10 dagen een brand die nog steeds niet onder controle is. De lokale autoriteiten zeggen dat de brand intussen is uitgegroeid tot een groot incident. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar volgens de brandweer is dat een complexe operatie. Door de langdurige droogte, de felle wind en omdat de grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit ogenblik de zwaarste bergrit van deze tour. De voorlaatste etappe heeft 5600 hoogtemeters. Gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, welke schade heeft die koninginnenrit al toegebracht?
5: Wel, tot nu toe valt het al wel nog mee. In die zin dat het peloton met daarbij Pogacar en Remco Evenepoel nog altijd een 40-tal man sterk is. Waar zitten we ongeveer in deze etappe? Op een goede 80 kilometer van de streep, de Quad Fer achter de rug. Zodanig ook de Col du Télégraphe. En dat is de voorbode van de legendarische Col du Galibier. We hebben een kopgroep van een man of 12 met daarbij als bekendste namen Juan Ayuso, Sepp Kuss, de Amerikaan. En ook de drager van de bolletrui, Ben Healy. Onderweg heeft Mats Pedersen de volle buit gepakt bij de sprint van de dag. Hij is zeker van winst in het puntenklassement.
3: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust, blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden. Maandag nog enkele buien. De dagen erna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.

0: Koen Vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al zowat 200.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden in de departementen Gironde en Landes. De vuurzee is tot op 30 kilometer van Bordeaux genaderd. De gemeenten ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen krijgen opvang in een expohal, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
3: Al die mensen zijn over die smalle wegen moeten rijden. Die wegen die ook gebruikt worden door de brandweerlui, door de hulpdiensten, de gendarmes, de militairen die versterkingen aanvoeren. Dus dat was daar echt wel aanschuiven. En ja, dan is er ook nog de emotionele impact, de psychologische impact. Psychologen zijn beschikbaar. Mensen hebben misschien wel gezondheidsproblemen, moeten medische ondersteuning krijgen. Dus ze hebben de handen vol hier om de actie te coördineren. Niet alleen op het terrein bij het vuur, maar ook bij de opvang van de mensen.
2: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. Daar is intussen al 25.000 hectare natuurgebied vernield. Zo'n 65.000 mensen zijn daar intussen geëvacueerd. Ook in het noorden van Schotland roept de brandweer omwonenden van het Cairngorms National Park op om hun woningen te verlaten. In het natuurpark woedt al 10 dagen een brand die nog steeds niet onder controle is. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Maar volgens de brandweer verloopt dat heel moeizaam door de aanhoudende droogte, de felle wind en omdat grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. In het zuiden van Oekraïne, in een dorp dat bezet wordt door Rusland, zouden bij een aanval van Oekraïne 8 doden gevallen zijn, onder wie 2 kinderen, zegt Rusland. Ook op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn vandaag 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Intussen heeft Oekraïne met drones onder meer een olieraffinaderij gebombardeerd, diep in Rusland, in Siberië en in de Oeral. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit ogenblik de zwaarste bergrit van deze Tour. Ze hebben net de 3e van 4 beklimmingen in totaal achter de rug. Christophe van der Goor, wie rijdt daar voorop?
4: Dat zijn 4 renners. Seb Koes, de Amerikaan. Jai Hindley, ex-winnaar van de Ronde van Italië. En een ploegmaat van Remco Evenepoel. Carapaz, de drager van de bollentrui. En een Amerikaan, Ricky Tello. En die hebben een voorsprong van een kleine 5 minuten op 4 man. En dat zijn de gele truidrager Tadej Pogacar in zijn wiel. Alleen nog maar Paul Sexas en onze landgenoot Remco Evenepoel. Net als de Mexicaan Del Toro. Dat is een ploegmaat van Tadej Pogacar. 2 vragen. Wie wint deze etappe? We moeten dadelijk afdalen. Dan richting de Col de Sarenne. Dat is eigenlijk de achterkant van Alpe d'Huez waar we gisteren waren. Heeft Pogacar nog zin om deze etappe ook te winnen of niet? Of wordt die overwinning gegund aan een van de 4 leiders vooraan? Koes, Hindley, Carapaz, Ricky Tello. We zitten op een goede 60 kilometer van de finish.
2: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig. Maxima tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Radio 1 Classics live.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Impermo.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 4:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De natuurbranden in de departementen Gironde en Landen naderen de stad en meerdere gemeenten ten westen van Bordeaux zijn ontruimd. De geëvacueerden worden opgevangen in twee grote loodsen van een expohal in het noorden van de stad. Honderden vrijwilligers komen er eten, drinken en spullen brengen. Er is veel solidariteit en de sfeer is er goed, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
3: Wel, eigenlijk is het hier heel rustig en bij momenten zelfs gezellig. We kwamen een vrouw tegen die zelfs haar schildpad had meegenomen. Buren die elkaar in de auto hadden geduwd en rustig naar hier zijn gereden en een spelletje kaart aan het spelen waren. En wat die mensen vooral zeggen is dat ze goed ontvangen zijn. Ze komen niks tekort, ze krijgen eten, ze krijgen drinken. Er wordt naar hen geluisterd. Het enige wat ze niet hebben is informatie over wanneer ze weer naar huis kunnen en wat er ondertussen in hun buurt waar ze vandaan zijn gekomen. Wat daar allemaal gebeurt.
2: In India is een eind gekomen aan wekenlang studentenprotest. Dat gebeurde nadat de minister van Onderwijs was afgetreden. Tienduizenden jongeren betoogden tegen de regering omdat er zoveel werkloosheid is, maar ook tegen het onderwijsbeleid. De kakkerlakkenbeweging, zoals de beweging zichzelf noemt, is onder meer kwaad over een fiasco bij het ingangsexamen geneeskunde. Na een lek moest dat opnieuw gedaan worden en sommige studenten pleegden uit wanhoop zelfmoord. De opluchting over het ontslag van de minister is groot, vertelt correspondente Davy Boerema.
4: Ik sprak met mensen die zeiden van dit is echt iets wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden toen we begonnen aan deze protesten. De sfeer zat er al goed in en ja, dan uiteindelijk bereiken ze dit. Wat echt heel bijzonder is, want het is nog nooit eerder voorgekomen in de bijna 13 jaar dat Modi nu aan de macht is in India, dat op deze manier een minister moest aftreden. Dus dat hebben zij wel bereikt met deze beweging.
2: De overheid heeft ook beloofd dat studenten die opgepakt zijn tijdens het protest niet vervolgd zullen worden. En dat de families van studenten die uit het leven stapten een financiële compensatie krijgen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotklim van de Koninginnenrit. Het is de voorlaatste etappe die in totaal 4 zware beklimmingen telde. Christophe van der Goor, wat gebeurt er op die laatste berg van deze Tour?
5: Wel toch een en ander, want Sepp Kuss, de Amerikaan, die is goed op weg naar een ritoverwinning in deze Tour. En dat is een ploegmaat van natuurlijk Jonas Vingegaard. En daarachter dan, bij de favorieten, probeert de man op de derde plaats in het klassement. Isaac Del Toro, dat is een ploegmaat van de gele leider Tadej Pogacar. Die probeert nu aan te vallen met Evenepoel in zijn wiel. En Pogacar als zegezekere leider. Terwijl Paul Sijksas, en dat is de man die vierde staat in de stand en de hoop in Franse bange dagen, die moet lossen door de versnelling van Isaac Del Toro. We zitten op 17 kilometer van de streep.
2: Dankjewel, Christophe. Vanmiddag stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig, maximaal tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien tot 24 graden. Maandag nog enkele buien. De dagen daarna wordt het opnieuw zonniger en warmer. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje blijven de natuurbranden woeden. Frankrijk zet extra militairen in om inwoners te evacueren. In India is een einde gekomen aan wekenlang studentenprotest en we gaan live naar de Tour. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en te helpen om hun woningen te beschermen tegen het oprukkende vuur. Ten westen van de stad Bordeaux zijn de bewoners van verschillende gemeenten geëvacueerd. Zo'n 7000 inwoners worden opgevangen in een grote hal in het noorden van de stad. De solidariteit is er groot, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
2: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Droge voeding, blikvoeding, maar ook verse groenten en fruit, drank, babyvoeding, voeding voor huisdieren en zo. Want wie geen vrienden of familie heeft of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden. Het is hier goed georganiseerd. Iedereen zorgt voor elkaar en ze komen eigenlijk niks tekort. Dus eigenlijk is het wel opmerkelijk dat in heel grote miserie mensen goed voor elkaar kunnen zorgen.
1: In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog verder uitgebreid. Verschillende brandhaarden hebben zich daar samengevoegd tot één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn al geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio. En het blijft bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Wie in de buurt is geweest van een natuurbrand kan volgens experten door het fijn stof in de lucht lichamelijke gevolgen ondervinden, zelfs na een korte blootstelling. De eerste symptomen van blootstelling aan fijn stof kunnen al na een paar uur optreden. De meest voorkomende klachten zijn ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is zeker niet het enige, zegt milieu-epidemioloog Tim Nafrot van de Universiteit Hasselt.
3: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren, triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
1: In India is het studentenprotest voorbij nadat de minister van Onderwijs is afgetreden. Wekenlang waren er massale jongerenprotesten tegen de werkloosheid in India en tegen de corruptie in het hoger onderwijs. In mei bleek dat het ingangsexamen geneeskunde na gesjoemel moest worden overgedaan. Volgens lokale media stapten als gevolg daarvan verschillende studenten uit het leven. De actievoerders eisten onder meer het ontslag van de minister van Onderwijs. Dat ontslag is nu aangekondigd en de regering zal ook andere eisen inwilligen, vertelt correspondente Davy Boerema.
4: Verschillende stemmen zeiden, we hebben nog wel wat meer te behalen, want met het opstappen van die minister wil niet gezegd zijn dat het systeem echt verbeterd wordt. We hebben een heel verandering van het onderwijssysteem nodig. En het moment dat dat fout gaat, dat er opnieuw dingen gebeuren waar wij het niet mee eens zijn, zijn we bereid om hier weer terug te komen.
1: De Ecuadoriaan, of Doraan beter, Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze Ronde van Frankrijk gewonnen. De drager van de bollentrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig, Christophe van de Goor.
5: Ja, dat is absoluut waar. Hè. En Remco Evenepoel bleef eigenlijk wel iets te lang bij het duo Pogacar en Isaac Del Toro, maar finishte toch nog knap als tweede. En we beginnen met Carapaz natuurlijk. Op hem kleven meerdere etiketten. De beste klimmer, de strijdlustigste renner en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd ook de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio 2020 vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste en viel. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro voor diens derde plaats. En Evenepoel bleef daardoor iets te lang hangen bij dat duo. Mits wat ze misschien meer durf, had hij deze etappe ook nog kunnen winnen. Maar morgen staat Evenepoel toch maar knap op de tweede plaats in Parijs op het podium naast Pogacar. Zijn beste prestatie ooit in de Tour. De alles overheersende Pogacar komt straks ook in de erelijst met 5 toeroverwinningen naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain.
1: Dankjewel, Christophe. En de slotlid van morgen in de Tour wordt ingekort tot 89 kilometer. De tourorganisatie wil zo de hulpdiensten ontlasten, want die zijn nodig voor de vele bosbranden in Frankrijk. De aanloop naar de lokale lussen in Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel behouden. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minima tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien, maxima van 19 tot 24 graden. Maandag begint opnieuw bewolkt, daarna opklaring, maxima van 22 graden aan zee tot 25 elders. De zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje, daarmee begonnen we ook dit bulletin. Tienduizenden hectare natuur zijn al in vlammen opgegaan. In beide landen samen hebben al meer dan 250.000 mensen hun woning moeten verlaten. Frankrijk zet 1500 militairen in om te helpen bij de evacuaties en het bewaken van de verlaten woningen. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk en Spanje zijn nu al 270.000 mensen geëvacueerd vanwege de zware natuurbranden. Frankrijk zet extra militairen in om te helpen bij de evacuaties. De staking bij de Brusselse brandweer is voorlopig voorbij. En in de Ronde van Frankrijk wint Carapaz de voorlaatste etappe, een zware bergrit met aankomst in Alpe d'Huez. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en om hen te helpen hun woningen te beschermen tegen het oprukkende vuur. Ten westen van de stad Bordeaux zijn de bewoners van verschillende gemeenten geëvacueerd. Zo'n 7000 inwoners worden opgevangen in een grote hal in het noorden van de stad. De solidariteit is er groot, vertelt collega Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
2: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Droge voeding, blikvoeding, maar ook verse groenten en fruit, drank, babyvoeding, voeding voor huisdieren en zo. Want wie geen vrienden of familie heeft, of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden. Het is hier goed georganiseerd. Iedereen zorgt voor elkaar en ze komen eigenlijk niks tekort. Dus eigenlijk is het wel opmerkelijk dat in heel grote miserie mensen goed voor elkaar kunnen zorgen.
1: Ook in Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog verder uitgebreid. Verschillende brandhaarden hebben zich daar samengevoegd tot één grote brand. Zo'n 70.000 mensen zijn al geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. Volgens de autoriteiten is dit de ergste brand ooit in de regio en het blijft bijzonder moeilijk om de brand te blussen. Wie in de buurt is geweest van een natuurbrand en dus is blootgesteld aan fijnstof, kan, volgens experten, daarvan lichamelijke gevolgen ondervinden, zelfs na een korte blootstelling. De eerste symptomen kunnen al na een paar uur optreden. De meest voorkomende klachten zijn ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is zeker niet het enige, zegt milieu-epidemioloog Tim Nafrot van de Universiteit Hasselt.
3: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren, triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
1: De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden hebben een voorlopig akkoord bereikt met de Brusselse regering. Maar volgens de socialistische vakbond ACOD moeten de teksten wel nog aangepast worden en is er nog geen definitief akkoord. Volgens de eerste informatie zou er meer geld en meer personeel komen. In een vakantiekamp in Zaporizhia, in door Rusland bezet Oekraïns gebied, zijn volgens Rusland 11 doden gevallen, onder hen 4 kinderen. Of dat klopt, is niet duidelijk, want er komt heel weinig informatie uit dat gebied, zegt correspondent Michiel Driebergen.
4: De bezettingsgouverneur die zegt, ja, er zijn 3 recreatiecentra geraakt, beschoten door Oekraïne met drones. Er zijn 11 doden gevallen, 4 kinderen, zegt hij, en 16 gewonden zouden er zijn gevallen. Nou, dat kunnen we niet controleren. In dat gebied zijn geen onafhankelijke journalisten. Wel zien we beelden van brand, we zien beelden van schade. Nou, dat zijn ook verifieerbaar, die ja, recreatiecentra die daar zeker zijn in het zuiden van Oekraïne, wat nu dus bezet is door Rusland.
1: Intussen heeft Oekraïne met 300 drones onder meer een olieraffinaderij diep in Rusland gebombardeerd. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel maakte indruk en werd 2e. Daarmee stelt hij zijn 2e plaats in de eindstand veilig. Het verslag is van Christophe van de Goor.
5: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook, en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als tweede. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als tweede. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
1: Het is 45 jaar geleden dat een Belg zo dicht bij de eindzege is gekomen. Voor Remco Evenepoel is het de ultieme bekroning van het harde werk de afgelopen jaren.
6: Super tevreden sowieso. Maar goed, met winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en... Ja, tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
1: Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt, minimaal tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen in het oosten. Daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maximaal morgen van 19 tot 24 graden. Maandag begint opnieuw bewolkt, daarna brede opklaringen. Maxima dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Vooraan de zware natuurbranden in Frankrijk en Spanje. Daar zijn al tienduizenden hectare natuur in vlammen opgegaan. In Frankrijk en Spanje zijn in totaal nu al 270.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk zet 1500 militairen in om te helpen bij die evacuaties. Meer op 14nieuws.be.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De Brusselse regering zal geld vrijmaken om meer mensen aan te nemen op verschillende functies, vertelt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
2: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar, 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Er wordt eveneens in 27 een nieuwe reservelijst opgemaakt, waarvan dat er 3 keer 24 mensen gaan aangeworven worden volgend jaar. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
1: De leden van de vakbonden moeten de tekst wel nog goedkeuren. Daarna wordt beslist of er een akkoord is en de staking voorbij is. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en hun woningen te beschermen tegen de oprukkende vlammen. Bijna 200 mensen zijn in veiligheid gebracht. Het vuur is intussen genaderd tot op 30 kilometer van de stad Bordeaux. 40.000 hectare is al in vlammen opgegaan. In het getroffen departement Gironde is vandaag een speciaal aangepast militair vliegtuig ingezet om een brandvertragend middel te verspreiden. Ook in Spanje, ten westen van de hoofdstad Madrid, zijn intussen al 25.000 hectare verwoest door zware natuurbranden. In de buurt van Madrid zijn 70.000 mensen geëvacueerd. Ook daar krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Bij een andere bosbrand nabij Valencia in het oosten van Spanje is vandaag een dode gevallen. Die brand is intussen wel onder controle. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige over van de vroege vlucht. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee is zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens derde plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als tweede. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als tweede. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
1: Morgen begint met opklaringen in het oosten. Daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maxima morgen van 19 tot 24 graden. Maandag eerst bewolkt, daarna brede opklaringen. Maxima dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies opliepen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel ook voor de noodcentrales. Elke achterban van de vakbonden moet het akkoord wel nog goedkeuren. De staking is opgeschort, maar het is vooral niet veilig om nog verder actie te voeren. Dat zegt Patrick Giebes van de Socialistische Bond ACOD.
3: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig, van de 174. En hulp van buiten Brussel is bijna niet meer mogelijk. Zelf ook niet voor de ambulances. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
2: In heel Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, worden vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet om het vuur te bestrijden en mensen en woningen te redden. Er is ook voor het eerst een aangepaste Airbus in actie gekomen, een enorm blusvliegtuig dat 20 ton water kan droppen. De brand is nog zeker niet onder controle, dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau bij Bordeaux. En die 200.000 geëvacueerden, dat is ongezien.
4: Dat zijn cijfers zoals ze hier nog nooit gezien hebben. Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook die heel erg giftig is. Een bos dat vol naaldbomen staat, die bevatten een hars. Dat geeft enorme dampen, enorme rookwolken weer. En het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig. En zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: Sporten Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Carapaz was de laatste overblijver van de vroege vlucht. Remco Evenepoel reed op Alpe d'Huez weg van zijn concurrent en werd tweede. Zonder ongelukken eindigt hij ook als tweede in het klassement morgen in Parijs na Tadej Pogacar. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zo dicht bij de eindzege is gekomen in de Tour. In 1981 werd Lucien van Impe tweede. Het is de ultieme bekroning van het harde werk, zegt Evenepoel.
5: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken. En tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen. Maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee. En ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
2: En de rit van morgen is ingekort omdat er te weinig hulpdiensten beschikbaar zijn wegens de bosbranden. En wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificaties in zijn McLaren sneller dan de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli klokte in zijn Mercedes de vierde tijd. Vanavond en vannacht licht bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de recreatiedomein De Blaarmeers in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was onder water geraakt, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het kindje was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies oplopen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel, ook voor de noodcentrales, maar het voorstel is nog niet voldoende. Dat zegt Peter van den Berg van de Liberale Bond VSOA.
2: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen. Dus wij hopen tot een betere tekst te kunnen komen. Maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten. We willen duidelijk niet met vuur spelen, ook niet voor onze eigen mensen. Een slachtoffer in eigen rangen zou uiteraard een heel spijtig voorval zijn. We doen er ook alles aan om de minimale dienstverlening aan de populatie toch blijven te garanderen.
1: In de buurt van Bremen in het noorden van Duitsland is een sportvliegtuigje neergestort op een huis. De twee inzittenden zijn omgekomen. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Bremen en verloor plots hoogte. Waarom is nog niet duidelijk. Het toestel kwam zo in het dak terecht van dat huis. De bewoners waren niet thuis. Sport in de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer in zijn carrière de Tour winnen. En zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt tweede en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981. En Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
3: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the, one of the best in the world and he really deserves this second place and he's a big, big champion.
1: Ja, een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die tweede plaats. De overwinning vandaag in de koninginnenrit was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz en hij pakte ook de bolletjestrui. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna wordt het zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

10:15 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik te bellen aan haar deur. Ze maakt de lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt mijn lichaam dronken.

zoeken onder water waar een zoekruimte stopt. Een zeep zucht en ze lacht er tanden bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood. Een zeep zucht en ze lacht er tanden bloot.

Om 16:55 neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, want dat zullen we nog eens doen. Om 16:55 komt er een man terug van kantoor. Met moe gewerkte hersens en twee propjes in zijn oor. Schat, zucht en zo lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt, ach idioot. Schat, zucht en zo lacht er tanden bloot.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men erg moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen. Daar lijkt de Brusselse regering nu aan tegemoet te komen. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Helene van der Beke.
1: De werkdruk is te hoog en mensen moeten te lang wachten als ze om hulp bellen, vinden de vakbonden. Nu wil minister-president Boris Dillies meer middelen en personeel voorzien, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
2: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
1: Maar voor de liberale vakbond VSOA is het nog niet genoeg, zegt Peter van den Berg.
3: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen, maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten.
1: Doorgaan zou gevaarlijk worden. En volgende week komt er weer hitte aan.
2: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig van de 174. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook, hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
1: Als de leden van de vakbonden het voorstel nog afkeuren, dan kan er opnieuw gestaakt worden.
0: In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux, tot op zowat 30 kilometer van de stad nu. En de brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
4: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En ook in Spanje krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Daar zijn zowat 70.000 mensen geëvacueerd. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is wat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
5: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien. Heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
0: Sport. In de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer de Tour winnen en zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981, Lucien Van Impetoen. Tadej Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
6: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is one of the best in the world and he really deserves this second place and he's a big, big champion.
0: Een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die 2e plaats. Vannacht is het licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Nieuws dat net binnen is. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Het feest was aan de gang in de wijk Tiergarten. Er is sprake van verschillende gewonden en politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer details zijn er nog niet. Meer informatie later op onze website en in onze volgende bulletins. Net als in Frankrijk krijgt de brandweer in Spanje de natuurbranden maar niet onder controle. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zowat 60.000 mensen zijn geëvacueerd en meer dorpen moeten ontruimd worden vanavond. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
2: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien, heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
1: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45. Hij is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die tot 27 jaar cel veroordeeld is voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80. De verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. En in de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst zon in het oosten, zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaar met kans op buien en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: in Bermo.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Classics.
1: Raad.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. In Berlijn zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen tijdens het Pride Festival. Een auto is daar vanavond ingereden op de massa in het park Tiergarten. We konden spreken met correspondent Gim Balduk. Hij was in dat park toen het incident gebeurde.
2: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten, heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet door hebt wat er aan de hand is.
1: Ja, het voertuig is intussen teruggevonden, een wit bestelbusje, de inzittende nog niet. In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux-stad, tot op zowat 30 kilometer. De brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden. Raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45 en is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is tot 27 jaar veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80 en de verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. In de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water gevallen, had een reddingsvest, maar was al spelend op de buik terechtgekomen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Vleteren in West-Vlaanderen heeft de brandweer 3 koeien gered. De dieren waren vast komen te zitten in diepe modder in een weide. Door de langdurige droogte is de waterlijn van de modderpoel alsmaar verder naar achteren gegaan. En zo konden de koeien van rond de 700 kilogram geen kant meer uit. De brandweer kon ze bevrijden en waarschuwt ook voor de watervoorraad van vee dat alsmaar schaarser wordt. Het weer nog vannacht licht bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Zo, zaterdag 26 juli, zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een wagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de wagen is namelijk nog niet gevonden. Correspondent Gim Balduk was in het park toen het incident gebeurde.
2: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
1: De burgemeester van Berlijn spreekt op sociale media intussen van een aanval op onze vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is de voorbije avond een bosbrand uitgebroken in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om een heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Frankrijk zijn intussen al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden daar. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn de voorbije avond nog eens 500 extra militairen ingezet. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden na de ochtend. Eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie.
2: We zijn hier met zeer starken politiekräften im Einsatz. We zoeken weiter naar verletzten personen. We spreken momentan van 15 personen die momentan behandeld werden. Unter diesen 15 personen is nog 1 persoon die zo lebensgefährlich verletzt war, dat sie bereits verstorben is.
1: Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de bestelwagen is namelijk nog niet gevonden. Intussen zouden verschillende getuigen ook hebben gezegd dat sommige mensen ook zijn neergestoken bij het incident. Dat meldt de politie ook zelf. De burgemeester van Berlijn spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen extra geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig. En zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer. Later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.